0: R&I Date,
1: de juiste tijd.
0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Dag in, dag uit.
0: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
2: Muziek op je radio.
0: Hitwaves.

Een en al zomerse nostalgie hier op de radio. In 1961 al uitgebracht door The Driftigs en later ook nog een megahit voor de Britse band The Searchers. C.J. Lewis die gooide er in 1994 nog een heerlijke lome reggae beat onder, voegde wat aanstekelijke toasting toe en maakte er deze onweerstaanbare dansplaat van. Zoet, swingend en het werkt sneller dan een gemiddelde portie vitamine D. C.J. Lewis en Sweets for My Sweet. Luisteraars, een heel goede middag. Het is net 3 uur geworden en dat betekent dat wij weer helemaal klaar zitten voor een nieuwe aflevering van Hitwaves. En ook nu hebben we weer een hele stapel lekkere platen meegenomen hier naar de studio. Maak het u gemakkelijk en luister lekker mee tot 4 uur naar Hitwaves hier bij Radio Noordzee Internationaal.

Zo, even terug naar het Eurovisie Songfestival van 1976. En toen deze Britse groep destijds het podium opliep met hun perfect synchrone danspasjes en felgekleurde outfits, was Europa meteen verkocht. Ze behaalden met dit nummer verpletterend de overwinning en scoorden een van de grootste songfestivalhits aller tijden. Met een melodie die uren in je hoofd blijft hangen en een flinke dosis retro-gezelligheid was dit de ultieme feel-good plaat. Brotherhood of Man and Save Your Kisses for Me.

De temperatuur is hier in de studio in één klap naar tropische hoogte gestegen. In de zomer van 1990 veroverde deze op Barbados geboren Charles D. Lewis zowat heel Europa met een stijl die rechtstreeks van de Caraïbische eilanden kwam. En met deze megahit bracht hij de soca naar de bovenste regionen van de hitparade. Charles D. Lewis en de Soca Dance.

flinke dosis emotie en herkenbaarheid uit ons eigen taalgebied. En na zijn megahit Terug in de Tijd bewees de Nederlandse zanger Yves Berendsen dat hij zonder enige twijfel bij de absolute top van de Nederlandstalige popmuziek hoort. Een nummer dat eerder aanvoelt als een muzikale pep talk dan een gewone nieuwe release. Dit was Yves Berendsen.

0: zo'n heerlijke plaats. We gingen even terug naar 1986 voor een van de meest aanstekelijke tracks uit de Britse popgeschiedenis. En het nummer stormde destijds meteen de Europese hitlijsten binnen. Op het eerste gehoor is het een heerlijk, vrolijk, meeslepend nummer. Maar wie iets beter luistert, ontdekt een flinke dosis satire met een kritische knipoog naar de culturele en politieke invloed van de Verenigde Staten in de jaren 80. En na al die jaren heeft de plaat nog niets van zijn energie verloren. Redbox en For America.
1: Jo van Linden. Keihard, de lekkerste. Yeah.

blijft Belgische wereldklasse. We hebben het over de Brusselse DJ en producer Felix De Laat, beter bekend als Lost Frequencies. Sinds hij de wereld veroverde met Are You With Me is hij niet meer weg te denken van de grootste festivalpodia ter wereld. En voor deze nieuwe single werkte hij samen met de Amerikaanse zangeres en songwriter Karine Lomax. Het is zo'n nummer dat je meteen een gevoel van vrijheid geeft en je eraan herinnert om alles uit het leven te halen wat erin zit. Lost Frequencies en Live It All.

Terug naar 1979 met deze ultieme soft rock klassieker. Een nummer met een groove die zo strak en herkenbaar is dat je vanaf de allereerste seconde aan de radio gekluisterd zit. Het gaat over een man die hoopt dat een oude liefde herleefd kan worden, terwijl zij hem eigenlijk al lang vergeten is, maar dan verpakt in zo'n heerlijke, meeslepende beat dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. De Doobie Brothers en What a Fool Believes.

Ooit begonnen deze dames als iconische achtergrondzangeressen en danseressen van Wham! En in 1987 besloten de dames dat het tijd was om zelf het podium op te eisen. En met deze allereerste single scoorden ze meteen een gigantische wereldhit die in talloze landen de top van de hitlijsten bestormde.

0: Isabelle A was met deze hagelnieuwe single weer helemaal terug van weg geweest. En ze was trouwens ook genomineerd voor Radio 2 Zomerhit hier in Vlaanderen. Maar door de diagnose van borstkanker is alles voor haar als een donderslag bij heldere hemel in het water gevallen. Dus van hieruit stralen we al onze liefde naar Isabelle en we hopen dat ze snel weer beter is en er weer volop voor kan gaan. Een hitgevoelige dance track die het zeker hier in Vlaanderen bijzonder goed doet in de hitparade. Isabelle A en Smeek maar niet om mij.
1: Hitwaves. Jo van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R-N-I.
2: We are the hits.

Vanaf het moment dat je de synthesizer-intro van dit nummer hoort, ben je in één klap terug in de gouden jaren van de vroegere Italo-disco. Hij bezorgde ons in 1985 een plaat die zo meeslepend was dat je er de hele dag kan bij wegdromen. Heel dit nummer ademt pure nostalgie en dansvloermagie uit. Silver Pozzoli en Around My Dreams.

0: wel tijd om even lekker achterover te leunen en de boel te laten met zijn fluwelen stem en dat heerlijke, ontspannen gitaarspel van Chris Rea uit 1978. Weet je meteen wat ultieme muzikale rust is. Het is zo'n klassieker die je even helemaal omarmt en vertelt dat het allemaal wel goed komt. Chris Rea en Fool If You Think It's Over.
1: Radio Noordzee Internationaal, het station waar muziek in zit.
2: Het geluid van de Mevo 2 op middengolf, kortgolf en FM, nu via streaming audio.

Zo, even nog wat vrolijke pop-energie van Eigen Bodem. Haar nieuwe single gaat over het gevoel vast te zitten in een plastic paradise, aldus de zangeres. Een wereld waarin we voortdurend op zoek zijn naar perfectie en bevestiging en constant bezig zijn met hoe wij eruit zien. Plastic Paradise is een oproep om meer in het moment te leven en je minder druk te maken om wat anderen van jou denken. Laura Tesoro met haar nieuwe single Plastic

meest herkenbare hits van de jaren 80. Geschreven door Rod Stewart en Jay Davis en uitgebracht als de eerste single van zijn 12e studioalbum Body Wishes. Het was meteen ook zijn meest succesvolle single sinds Daya Think I'm Sexy in 1978. Deze kwam uit 1983, Rod Stewart en Baby Jane.

Het nummer is duidelijk de ultieme muzikale proost op het goede leven. Een nummer dat echt is gemaakt voor de podia, de feestenten en natuurlijk mag hij ook niet ontbreken hier op de radio. En zodra Justin het refrein inzet, is het vrijwel onmogelijk om niet mee te zingen. Uitgebracht in februari van dit jaar en ook nu scoort het nummer nog steeds bijzonder goed in zowel de Nederlandse als de Vlaamse hitlijsten. Justin de Wild en Cheerio.

en niet kapot te krijgen, deze plaat. We gingen even terug naar het jaar 1967 met deze absolute klassebak van een pop-rockplaat. En deze Amerikaanse band scoorde er een gigantisch groot hit mee.

0: 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stem, hè?
3: Die RNI Top 50 Historie am 28.08.1971, der Platz 13. Veronika mit Veronika.

0: Dann der Schluss.
1: Nine. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
3: Janjo!
2: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
3: Goeie stem, hè?
4: Der 25.08.73, Platz 10 in den Arnold Top 50, The Walkers mit Dance of Love.

0: Tim van Egmond.
1: In het laatste deel gaan we nog even kijken wat er op nummer 1 staat. Maar zover is het nog niet. We hebben nog ruim een uur te gaan. Eerst even een overzicht. In de vijfde week van 9 naar 21. Gladys Knight and the Pips. Home is where the heart is. Joe Dolan, I need you. In de derde week van 28 naar 20. Joe Bourne, baby, you're the one. In de vierde week van 24 naar nummer 19. En op 18 stationair. In de zevende week Chocolates and Let's Do It the French Way. Miko, de Star Wars title theme. In de zesde week van 10 naar 17. Patricia Pai, Living Without You, in de vierde week van 17 naar 16. En dan in de vierde week van 20 naar nummer 15. Roxy Music en Virginia Plain.

keer moeten we rennen door de plaatjes heen, de andere keer niet. En dan zit ik zo beetje op nummer 14, Giorgio, From Here to Eternity. Van 4 in de vierde week, van 21 dus naar 14. En als ik het nu zo uitreken, dan moeten we uitkomen. Maar we hebben er 2 nummers op nummer 9 staan. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Een gedeelde plaats door dezelfde artiesten natuurlijk. En die heeft u al eens een keer eerder gehoord, maar we gaan ze dan niet helemaal draaien. Sommige nummers ken je uit de treuren, maar soms wil je ze ook wel achter elkaar doorhoren, omdat je ze zo juist zo leuk vindt eigenlijk. Vierde week, van 19 naar nummer 13. The Bee Gees. And How Deep Is Your Love. We schrijven 24 december 1977.

0: twee feestuur.
1: Niet in de vleescentrale Blommen. Blommen.
0: Altijd betere kwaliteit. Altijd voordeliger.
1: En nog meer. Bij Blommes Vleescentrale extra lage introductieprijzen. En de specialist van de delicieuze vleeswaren Primus.
0: Het leven is echt minder duur voor wie de Vleescentrale Blommen kent.
1: De Vleescentrale Blommen. De Loo Christi aan de oude

Grace Jones, La Vie en Rose. Zes de week. Stationair op 12. Natuurlijk kennen we het in de uitvoering van Edith Piaf, maar voor deze dame, Grace Jones, was dit de doorbraak in Europa. Muzikaal dan gezien hoor. En in zijn derde week vinden wij op nummer 11, afkomstig van 25. Uiteraard met stip. Ik heb het over de heren Wings en de Mull of King Tyre.

jaar, zesde week van 13 naar 10. It's so easy to fall in love. And it's so easy. It's so easy to fall in love. It's so easy. En twee keer op nummer 9 krijgen we nu. It's so easy to fall in love. Wie denkt u? It's so easy to fall in love. Queen. We Will Rock You in de zevende week van 8 naar 9.

de maffe maandag. Daverende dinsdag. Woelige woensdag. Denderende donderdag. Volle vrijdag. Of zinderende zaterdag. En zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

David Bowie. In zijn zesde week naar nummer 8 en de Heroes. En dit is 7 op stationair. In de vijfde week het Electric Light Orchestra. En Turn to Stone.

Met een schorre stem red je het best wel hoor. En dan kan je de dames erg opwinden, zo gezegd. Rod Stewart, you're in my heart, you're in my soul. The final acclaim, wat romantisch allemaal. In zijn achtste week van 4 naar 6 gaan we even wat kabaal maken. Samen met Iggy Pop, Lust for Life. De vijfde week in de Miami Go Top 50 van 24 december 1977. Op nummer 5 van 6 afkomstig.

0: De Westerklok.
1: De firma Vermeer, Thijs en Zonen draait de klok 5 jaar terug. De firma Vermeer, Thijs en Zonen verkoopt trouwens alles met 30% korting. En daarop nog een korting van 20%. Dus vanaf nu alles aan de prijs van 5 jaar terug.
0: De firma Vermeer, Thijs en Zonen de Westerklok
1: is gevestigd aan de Boerenkrijglaan 164.
2: De hits van toen.

rare dansjes maakt dus op de televisie, hè? Soms kun je beter gewoon alleen maar het plaatje gewoon beluisteren. Ja. Anders wordt je smaak helemaal beïnvloed. Dat is toch wel het nadeel van televisie als je en clips dan in ieder geval. En clips dan in ieder geval. Sheila B. en Devotion. Singing in the Rain in de vijfde week. Van 5 naar 4. Dan gaan we nu naar onze top 3. Op 3 blijven staan. Patsy Gallant. And from New York.

0: Mandeville, de Spanish Troll van 7 in de zevende week op nummer 2. Stationair. En dan is de vraag: wat is dan nummer 1?
1: Dit is de Mi Amigo Top 5.

0: Tim van Egmond.
1: Maar eerst een overzicht van de top 15 dan van deze top 50 van 24 december 1977. Vijf nieuwe binnenkomers en twee stipnoteringen. In de vierde week van 20 naar 15, Roxy Music, Virginia Plain, Giorgio met From Here to Eternity in de vierde week van 21 naar nummer 14. De Bee Gees, How Deep Is Your Love in de vierde week van 19 naar nummer 13. In de zesde week van 12 op 12 dus, stationair Grace Jones en La Vie en Rose. De Mellow of Kintyre met stip van de Heren Wings in de derde week van 25 naar nummer 11. And It's So Easy volgens Linda Ronstadt in haar zesde week van 13 naar nummer 10. Queen, We Will Rock You and We Are The Champions. Respectievelijk P en A in de zevende week van 8 naar nummer 9. David Bowie, Heroes in de zesde week van 11 naar 8. En het Electric Light Orchestra, Turn to Stone in de vijfde week, stationair op nummer 7. En Ross Stewart, You're In My Heart, The Final Acclaim, zoals die hier zo mooi staat, in de achtste week van 4 naar 6. Iggy Pop, Lust for Life, in de vijfde week van 6 naar 5. En in de vijfde week, Sheila B. Devotion, Singing in the Rain, van 5 naar nummer 4. Patsy Gallant, From New York to LA, in de vijfde week van 3 naar 3, oftewel stationair. En ook stationair op 2, Mink DeVille, The Spanish Troll, in zijn zevende week. Rafaela Carrà, A la for amor, Gamitiato. Vond een prachtige plaat altijd. Had vooral met de Miamigo kustactie te maken, was toen in de tijd een spotje opgemaakt. Klonk totaal niet, maar het sfeertje was er wel. Zij staat op nummer 1 op 24 december 1977. Dit was hem voor vandaag, de top 50 van Miamigo. En ik pak mijn biezen en ga er vandoor.